0: opgepakt. De filmproducent verdween bijna 2 weken geleden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Het weer droog en het koelt nog verder af tot een graad of 16. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middag zonnig bij 30 graden. En 's avonds stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Daarbij kwamen gisteren zeker 157 mensen om. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers, honderden mensen worden nog vermist. Guterres meldt dat de VN en partners bezig zijn om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisterochtend hele dorpen weggevaagd. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 verdachten opgepakt. Voor de 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van onder meer moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Het weer droog bij een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met een bui. 'S Middags zonnig en droog bij 30 graden. En 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden opgelopen. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de playoffs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Eerst worden nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassing vooral de immigratie beperken. Het weer droog bij 16 graden. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij maximaal 30 graden, maar 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

je tijd, niet lang geleden, waar onze liefde breekbaar was, maar zo intens. Nooit een stem die me zei, dat wat je hebt, gaat ooit voorbij. Je was van mij.

voelde onrust. Onze passie werd gedoofd. Jouw twijfel over ons geluk kwam tussen ons, maakte alles stuk. En hoewel ik het probeer,

0: is Eén Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Meerdere landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam meesterontsnapper. De man zit nu in een Spaanse gevangenis en wordt later naar Italië overgebracht. Het weer, lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. 'S Middags dan zon bij een graad of 28. En vanavond kans op felle onweersbuien en hagel. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan, is niet bekend. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven, zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanavond dan vanuit het zuiden stevige onweersbuien met ook kans op hagel. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 162. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Maar hoeveel dat er precies zijn is nog onduidelijk, zegt correspondent Davy Boerema.
2: Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
1: De hele nacht is naar overlevenden gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, meldt het CBS. De stijging komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals koelkasten, computers en auto's. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of de dader. Het Centraal Bureau voor de Statistiek keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar. Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht is 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. En het ticket voor de Women's Champions League lijkt ver weg voor de voetbalsters van Ajax. Ze verloren gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs van Real Madrid met 2-0. Tweede tegendoelpunt werd gemaakt door de Nederlandse Janu Levels, die haar debuut maakte bij de Spaanse club. En dat betekende veel voor haar.
3: Mijn oma is vorige week overleden, dus deze vraag. En gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En dat kwam er gewoon even los.
1: Ook voor PSV is de groepsfase ver weg na een nederlaag in Eindhoven. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuge. Het weer dan nog. Lokaal wat mist. Vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Uw bekendheid in de streek vergroten. Uw klanten bereiken in Ede, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Renen en Wageningen. Laat Xon en Eenvallei uw naamsbekendheid vergroten. Informeer nu naar de mogelijkheden en adverteer op Xon en of Eenvallei en laat u zien en horen. Kijk op www.omroep1.nl voor meer info of mail naar reclame@omroep1.nl. Fijn dat je luistert naar Eenvallei met nieuws, muziek en informatie.

0: Het nieuws van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 165. Bijna 1500 mensen worden nog vermist. De hele nacht is naar overlevenden gezocht. Voor de Nepalese gemeenschap in Nederland voelde de afstand zelden zo groot, zegt deze man.
2: Vreselijk voor ons, ook vanuit de 10.000 kilometer afstand. Dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij het rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
1: Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Toch zijn er nog veel vragen, zegt correspondent Davy Boerema.
3: De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd, maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken. Want de beelden zijn echt verwoestend.
1: Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd bijna verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips, die onmisbaar zijn geworden. En daardoor is de werkgelegenheid in de chipindustrie verdubbeld. En bij een ramkraak met 2 auto's is afgelopen nacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct 2 verdachten oppakken. En de schade aan de zaak is groot. Het weer, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Dat je luistert naar

0: Vallei met het nieuws van 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 165, het aantal vermisten is bijna 1500. En vannacht is doorgezocht naar overlevenden, onder meer met helikopters, zegt correspondent Davy Boerema.
2: In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen, maar nu lijkt dat beter te gaan. En zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn. En reddingswerkers komen steeds verder, dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de weg wegen hebben weggeslagen, dat ze daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen.
1: Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Vandaag begint in Groningen de rechtszaak tegen de twee moeders uit Stadskanaal. Die worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van 6 van een van de twee vrouwen. Het meisje zou een jaar lang ernstig zijn mishandeld, zegt verslaggever Josephine Trehi.
3: Het meisje zou opgesloten en vastgebonden zijn geweest in de kelder. Geslagen, geschopt, ze kreeg bijna geen eten, ze was ondervoed. Ze werd ook gedwongen om haar eigen braaksel te eten. Het alles hebben de vrouwen ook gefilmd, ze werkten daarin samen.
1: Het gaat om een inleidende zitting. En het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips. Die zijn onmisbaar geworden. Het weer nog zonnig, maar vanuit het zuiden trekken bewolking en buien over. In de middag weer zonnig, dan 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je

0: van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het rampgebied in Nepal worden ook twee Nederlanders vermist, zeggen de Nepalese autoriteiten. Meer details zijn niet bekend en er is geen bevestiging van Buitenlandse Zaken. Het aantal vermisten na de verwoestende stortvloed van gisteren staat op bijna 1500. Onder hen zijn ruim 640 toeristen. De gemeente Het Hoge Land in het noorden van Groningen voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet. Gisteren werd bekend dat de noodopvang in Uithuizen met een jaar wordt verlengd, ondanks het aflopen van het contract. Volgens het COA kan het niet anders, omdat er na deze maand geen andere opvanglocatie beschikbaar is voor de 250 bewoners. De organisatie noemt het voor alle partijen frustrerend dat er maar geen structurele oplossing wordt gevonden voor het tekort aan opvangplekken. De lokale politiek is verontwaardigd. De Groningse gemeente overweegt naar de rechter te stappen. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zou zijn overgedragen door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of bagage zat, zegt het Duitse RIVM. Nog vier medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria, maar zij zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. Of er ook passagiers besmet zijn geraakt, is niet bekend. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen drie maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. En het weer nog. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. En morgen met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hij zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is 35 jaar koning van Noorwegen. In de Noord-Franse stad Caen is gisteravond een automobilist ingereden op mensen bij een bushalte. Er zijn 2 doden en 9 gewonden. Vooraf zou er zijn gevochten in een café. De Franse politie heeft een verdachte van 26 opgepakt. Volgens de politie is die alleen bekend van verkeersdelicten. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanochtend vroeg een militaire oefening geweest met 8 helikopters. Die begonnen al om 5 uur en niet iedereen was daarvan op de hoogte. Veel Rotterdammers klaagden op sociale media dat ze er wakker van werden. Het was om een antiterreuroefening van de luchtmacht waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Dat moest vroeg, stelt de luchtmacht, omdat als het schemert mensen in hun diepste slaap zitten. Ook de vijand. Bij de oefening leerden de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist. Ook in de catacomben was het onrustig. Mikpunt was Fenerbahçe-speler Guendouzi. De middenvelder, die eerder uitkwam voor aartsvijand Olympique Marseille, werd aangevallen toen hij van het veld afliep. De Turkse club behaalde ten koste van Lyon de groepsfase van de Champions League. En het weer, vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot 273. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in Nepal. Daar worden nog honderden mensen vermist, net als in Tibet. Onder die vermisten is een groot aantal toeristen. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken houdt er rekening mee dat ook een aantal Nederlanders slachtoffer is geworden van de vloedgolf. Experts zeggen dat die mogelijk werd veroorzaakt door een lawine door een smeltende gletsjer. Nederland en een aantal andere EU-landen overleggen over de begroting voor de komende 7 jaar. De Europese Commissie wil een begroting van 200 miljard euro. Maar Nederland en anderen vinden dat te veel. Een grote groep andere EU-landen wil dat er juist meer geld bij komt. Bij een toekomstige asielopvang in Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten. Op 2 plaatsen zitten brandplekken tegen de gevel en er zijn ramen kapot. Het COA wil in het leegstaande bedrijfspand in Valkenswaard 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Defensie heeft uitleg gegeven over de militaire oefening aan de zuidkant van Rotterdam. 8 helikopters, waaronder Chinooks, vlogen vanmorgen in alle vroegte laag over. Op sociale media werd daarover geklaagd. Volgens Defensie werd een gijzelingssituatie geoefend en is het eind van de nacht daarvoor de beste tijd. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hem zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is al 35 jaar koning van Noorwegen. En het weer, in het zuidwesten een bui, verder vanmiddag droog en vrij zonnig, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. Morgen onweer en met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Uw bekendheid in de streek vergroten? Uw klanten bereiken in Ede, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Renen en Wageningen? Laat Xon en Eenvallei uw naamsbekendheid vergroten. Informeer nu naar de mogelijkheden en adverteer op Xon en of Eenvallei en laat u zien en horen. Kijk op www.omroep1.nl voor meer info of mail naar reclame@omroep1.nl. Dat je luistert naar Eenvallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 10 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar in november onderzocht. Dat is gebleken bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak in Groningen. De vrouwen waren daar niet bij aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje van 6, de dochter van een van de vrouwen. Het kind werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig te eten. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Tibet en Nepal is opgelopen tot 335. Dat zijn er 332 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De Fiat heeft een inval gedaan in panden van ondernemer Charles Ratelband. De zakenman wordt verdacht van fraude en witwassen. Hij zou 23 miljoen euro hebben opgehaald bij beleggers voor groene investeringen in windturbines en zonneparken. Maar het geld zou zijn verdwenen naar een privérekening. Volgens de Fiat wordt ook de rente niet meer uitbetaald. Zakenman Ratelband, zoon van BN'er Emiel Ratelband, is niet bereikbaar voor een reactie. In Valkenswaard is brand gesticht bij een toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. Mogelijk is er met een brandbare vloeistof tegen de gevel gegooid. Er is brandschade zichtbaar en ook een aantal ramen is kapot. Het COA wil in het gebouw in Valkenswaard alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten. En het weer van het zuiden uit zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Morgen onweersbuien, ook wat zon en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vorig jaar 175 meldingen binnengekregen over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen. Dat is 5 keer meer dan het jaar ervoor. Dat komt volgens de inspectie vooral doordat het aantal aanbieders flink is gestegen. Die hebben vaak niet de juiste diploma's of onvoldoende kennis. Cliënten hadden na mislukte ingreep vaak zwellingen, hangende ogen of ontstekingen. Omdat vooral jongeren voor zo'n behandeling kiezen, is de inspectie begonnen met een voorlichtingscampagne in studentensteden. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 356. Dat zijn er 353 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden nog altijd honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar over 3 maanden onderzocht. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak. De twee verdachten waren niet aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van een van de vrouwen. De EK baanwielrennen van 2028 worden niet in België gehouden, maar in Nederland. Het Belgische Zolder was uitgekozen om het evenement te organiseren, maar de EK zijn verplaatst naar Apeldoorn. Aanleiding is het 100-jarig bestaan van de Nederlandse wielerbond, de KNWU, in 2028. Dat jaar zijn ook de EK wegwielrennen, de EK BMX en de WK veldrijden in Nederland. Het weer, zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden vanavond en vannacht. Felle regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert naar

0: van 3 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Het Rode Kruis heeft een speciaal Giro-nummer geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er zeker 20 miljoen euro nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Op dit moment is de zoektocht naar overlevenden in volle gang. Maar volgens het Rode Kruis is daarna ook nog levensreddende hulp nodig. Ook moeten met het geld tijdelijke onderkomens worden gebouwd voor mensen die hun huis verloren zijn. Het Giro-nummer van het Rode Kruis voor de slachtoffers in Nepal is 6868. Mona Keijzer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperkingen zijn de belangrijkste onderwerpen, zei Keijzer op een persconferentie. Keijzer, nu zelfstandig Tweede Kamerlid, noemt haar beweging Project 2029. Die heeft een sociaal-conservatief karakter. Voor een politieke partij vindt ze het nog te vroeg. Volgens Keijzer is er politiek ruimte op rechts. Andere partijen lossen volgens haar niks op. Keijzer hoopt volgend jaar maart met een eigen partij mee te doen aan de provinciale statenverkiezingen. Dan is weer nog zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht felle regen en onweersbuien. Ook morgen geregeld onweer en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 4 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Mona Keijzer werkt aan de vorming van een nieuwe beweging en bij voldoende belangstelling van een nieuwe partij. Bij de presentatie van haar beweging Project 2029 zei Keijzer dat er ruimte is op rechts. Uiteindelijk hoopt ze bij de verkiezingen op 30 Tweede Kamerzetels en ze zou de eerste vrouwelijke premier willen worden. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Nederland en 5 andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro voor 7 jaar. Maar Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden vinden dat het wel wat minder en moderner kan. Zij leveren het geld voor 40% van de Europese begroting en willen meer zeggenschap over hoe het geld wordt besteed. Zo wil Duitsland meer geld voor de Europese industrie en Denemarken voor defensie. De nieuwe EU-begroting moet op 1 januari 2028 ingaan. In de flat in Zoetermeer is een man door een groep van 10 mensen opgewacht en mishandeld. Hij stapte deze week met zijn vrouw uit de lift en werd meteen geslagen en geschopt. Een van de daders probeerde hem met een mes te steken. Tijdens de mishandeling werd de man bestolen. Waarom de groep in Zoetermeer het op hem had voorzien, wil de politie niet zeggen. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

0: nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn 2 mensen gedood. Dat melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij en zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Ze gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosenau-Zittau ten zuidoosten van Berlijn. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. De man van 43 doneerde aan diverse spermabanken en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. Ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Hij was al langere tijd ziek. De afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Ratko Mladic was 84 jaar. De politie in Zoetermeer onderzoekt de mishandeling van een flatbewoner. Die stapte maandagavond met zijn vrouw uit de lift en werd toen belaagd door 10 gemaskerde mannen in het zwart. De man werd geslagen, geschopt en beroofd. Volgens de politie in Zoetermeer bleef de vrouw ongedeerd. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor jou en mij. Eén Vallei.
0: Je kunt nu luisteren naar een programma dat al eerder is uitgezonden. Dit is Gezellig Hollands. Een programma met Nederlandstalige muziek, met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest en zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie, Adrie Spekley.

In 1977 bereikte Peter Wiedemeyer met zijn single De Winters Waren Koud de tipparade. De plaat was een cover van Dana's kersthit It's Gonna Be a Cold Christmas. Peter Wiedemeyer was 25 jaar zanger bij de VARA Dansorkest en elke zaterdag live muziek vanuit Studio 1. Met Charlie Nederveld als dirigent en Joop Smits als presentator. Hier zong hij samen met onder andere Joke Bruis, Wilke Alberti, het repertoire waar evergreens zoals On My River, Love and You and Me. Hij was ook uitbater van de dancing in die tijd was vroeger in plaats Niel in België. Naast het feit dat hij zanger was, was Peter Wiedemeyer ook diamantsluiper. Heel hartelijk welkom bij Gezellig Hollands op Eén Vallei. Ik heet Ede Renswoude, Rene Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg van harte welkom. En als u wilt reageren kan dat via het mailadres gezellighollands@eenvallei.nl. Verzoekjes en opmerkingen zijn en blijven van harte welkom. Genieten zonder spijt is de nieuwe single van Stef Eckel. Het nummer werd geschreven door Jan Smit en Manfred Jongenelis. Wat dat betreft is de tekst wel wat vergelijkbaar met Liever te dik in de kist. De grote hit die Stef scoorde samen met zijn helaas veel te vroeg overleden compaan René Kast.

zijn best terecht gekomen. Alleen Jantje staan we bij. Die moest naar zo'n afkikcentrum. Iets met stuffies of zo wat. Dat moest naar een opkikcentrum.

0: Bo Hansen verwierf grote bekendheid met zijn singles Big City en Achter de Rhododendron uit 1978. Beide afkomstig van het album Moet Niet Zeuren. Het nummer Oma die we net hoorden stamt uit 1979.
1: Nederlands nostalgie op 78 toeren.
0: Ik sta op wacht is een van de bekendste liedjes van Joop de Knecht, een Nederlandse zanger die vooral in de jaren 50 populair werd. Het nummer verscheen in 1957 en groeide uit tot zijn grootste hit. Hij werkte bij een textielfirma voordat hij in dienst moest en werd korporaal bij de Koninklijke Luchtmacht. Tijdens de excursie naar de KRO-studio werd zijn zangtalent ontdekt. Zijn grootste succes was de opname van High Noon, waarvan 180.000 exemplaren werden verkocht.

0: Westenwind is een single van Dana Winner. Het is afkomstig van haar album Mijn Paradijs. Het lied is een vertaling van de hit One Way van The Cats. De vertaling werd geleverd door Herman Pieter de Boer. En het liedje werd een hitje, zowel in Nederland als in België.
1: En deze week zetten we de volgende artiest eens extra in het zonnetje.
0: En deze week is dat Sineke Klasina Gedina Peters, oftewel Sineke. Zij is een Nederlandse zangeres. In 2010 vertegenwoordigde zij Nederland op het Eurovisie Songfestival. Sineke groeide op in een hecht gezin met haar ouders en haar broertje. Als kind was ze al actief met dansen en zingen. Ze trad op tijdens feestjes op verschillende plekken in het land. En tijdens een optreden in Dordrecht werd ze ontdekt door zangeres Marianne Weber. In 2007 bracht de Nijmeegse zangeres in de eigen beheerde cd It's My Dream uit met 6 covers van nummers uit de jaren 80. Daarnaast volgde zij een kappersopleiding aan het ROC in Nijmegen. In 2010 nam Sineke deel aan het Nationaal Songfestival en alle deelnemers zongen een versie van het door Pierre Cardin geschreven lied Ik ben verliefd, oftewel Shalali. Nadat zowel de vakjury als het publiek geen doorslaggevende winnaar opleverde, mocht Cardin zelf beslissen en hij koos uiteindelijk voor Sineke met de inmiddels bekende woorden, nou doe dan maar Sineke. Daarmee werd zij de Nederlandse vertegenwoordiger in het Eurovisie Songfestival in 2010 in Oslo. Zij haalde de finale niet en eindigde in de halve finale als 14e van de 17 deelnemers met 29 punten. Zij was daarmee de 6e Nederlandse deelnemer op een rij die zich niet wist te plaatsen voor een finale. Begin 2011 deed Sineke mee aan het SBS6-programma Sterren dansen op het ijs, waarin zij vierde werd. In de kwartfinale werd zij verslagen door Monique Smit. In augustus 2011 verbraken Sineke en Marianne Weber hun zakelijke samenwerking. En in 2015 was Sineke te zien in het RTL5-programma Shopping Queens Vips, waarin zij op de vierde plaats eindigde. En in 2021 nam ze deel aan het 21ste seizoen van Expeditie Robinson van RTL4... Zij viel als vierde af en eindigde op de 23ste plaats. In datzelfde jaar was zij ook een van de secret singers in het programma Secret Duets. Sineke trouwde in 2013 en kreeg een dochter en een zoon. In de zomer van 2023 maakte zij bekend dat ze ging scheiden. Ik draai nu het nummer Ik ben verliefd, Shalalali en daarna Blauwe Nacht. Dat is een nummer dat werd uitgebracht in 2012. Hier is Sineke.

0: En dan is het nu tijd voor het cabaretmoment.
1: Kroketten is een humoristisch lied waarin Wim Zonneveld op zijn kenmerkende komische manier een ode brengt aan de kroket. Het nummer speelt met overdrijving en ironie. De kroket wordt bijna verheven tot iets groots en bijzonders, terwijl het natuurlijk om een alledaagse snack gaat. Zoals vaak bij Wim Zonneveld zit de kracht in de theatrale voordracht, de timing en de subtiele satire. Het lied past binnen zijn cabaretstijl, waarin gewone Nederlandse onderwerpen op een speelse en charmante manier worden uitvergroot. Ik draai dit op verzoek. Mocht je ook een verzoek willen hebben horen, laat dat dan weten via Gezellig Hollands, apenstaartje1vallei.nl.
2: In elk theater waar je speelt is er een man die veel meer belang heeft bij de pauze dan bij de voorstelling. Overal waar je speelt, altijd komt er om 19:30, zo'n 30 voor de voorstelling, iemand op je kleedkamerdeur kloppen om te vragen hoe laat het pauze is in verband met de consumpties. Voordat we hier in Amsterdam kwamen, hebben we in de buurt van Amsterdam een uitprobeertournee gehad en we speelden op een avond in een klein dorpje waarvan ik de naam niet kan noemen, omdat het Amstelveen was. Ik speelde in een gymnastieklokaal met 400 stoelen. Ik zat in een heel klein kamertje aan een klein tafeltje om me te schminken toen er 3 keer op de deur geklopt werd. Er kwam een man binnen, ongelooflijk, onmiskenbaar een oververmoeide figuur uit het horecabedrijf.
3: Meneer Sonneveld?
2: Ik zeg ja, meneer.
3: Kunnen mij ook zeggen hoe laat het pauze is?
2: Zo, nou meneer, 21:30, 21:55, dat ligt aan het enthousiasme van het publiek.
3: Oh, dank u wel, meneer Sonneveld. Nou, het zal mij benieuwen.
2: Ik zeg, wat zal u benieuwen? De voorstelling? Nee, de voorstelling niet. Dat is prima voor elkaar, is meneer het doet. Maar ik bedoel de consumpties.
3: Mag ik even van uw tijd roven? Gaat u rustig door, hoor, met kleuren, meneer Sonneveld. Gaat u rustig door. Kijk eens, meneer, ik zit aanstaande juni, zit ik 25 jaar in dit vak, meneer, en je weet het nooit. Neem nou de toneelavonden. Op de toneelavonden dan heb ik hier 400 man in huis, meneer Sonneveld. Nou, dan mag je toch rekenen op 200 koppen koffie, nietwaar? Dat is strijk en set to sure. Hetzelfde, 400 man, 200 koppen koffie. Of zoals dat in het bedrijf heet, 1 op 2. Maar we behalve, meneer Sonneveld, als er op het toneel iets gegeten of gedronken wordt, want dan zet ik het dubbel om. Ja, meneer, hoe gaat het? Dat is logisch, nietwaar? De mensen in de zaal die zien op het toneel iets eten, die krijgen zelf ook trek, nietwaar? En het wordt dan in de pauze al direct vragen om gevulde koeken, spritsen, kano's, begrijp je goed? En dat is dan binnen 10 minuten neeverkopen geblazen. Maar nou zou je toevallig 200 spritsen in huis nemen, meneer? Nou, dan kun je ze de volgende dag wel aan de poes opvoeren als er een drama geweest is. Want na iets droevigs wordt er namelijk niet gegeten, begrijp je? Mag ik nog even van uw tijd erover? Ik zou u iets willen vragen, meneer Sonneveld. Zou u niet iets op het toneel willen nuttigen?
2: Ik zeg, oh meneer, doet u me een lol alsjeblieft.
3: Nou, even goeie vrienden hoor. Mag ik nog even van uw tijd erover? Neem dan de kroketten, meneer Sonneveld.
2: Ik zeg, wat zegt u?
3: Nou, de kroketten. U weet niet voor wie u vanavond optreedt. U treedt hier vanavond op voor het nut.
2: Ik zeg, wat zegt u me daar?
3: Voor het nut. Maatschappij tot nut van het algemeen. Wist u dat niet? Nou, schrik dan niet, meneer, want er zit maar 200 man in de zaal. Meer leden hebben ze niet. Maar een publiek hier, meneer. De Vine Fleur van Amstelveen, meneer. Oh, meneer. Hoofdzakelijk notabijlen. En u weet, meneer, notabijlen, dat zijn meestal kleine zelfstandigen, nietwaar? Advocaten, doktoren, tandartsen, begrijpen goed. Meneer, die mensen die werken later, die eten vaak niet. Dus wat doe ik als er notabellen zijn, meneer? Dan laat ik de slager 100 kroketten brengen. En die gaan dan grif op, begrijp u? Oh, dat zijn gezellige avonden, meneer. Dan leggen die kroketten beneden in het vet te sputteren. De slager laat ik ze brengen, begrijpt u? 100 kroketten leggen dan... Met de notabellen zijn er weer, denk ik. Maar wat gebeurt mij, mag ik nog even uw tijd erover? Wat gebeurt mij, meneer Sonneveld, 8 weken geleden met diezelfde notabijlen in de zaal? Het is geen toneelvoorstelling, geen concept, zoals gewoonlijk, maar een lezing. De 200 notabijlen zijn er weer. Ik heb de 100 kroketten weer laten brengen door de slager, meneer Sonneveld. Op het toneel neemt plaats een dokter. Oh. En die man, meneer, die gaat me daar een lezing houden over de meest afgrijzelijke ziektes. En dat is nog niet eens het ergste, meneer, maar hij vertoont daar lichtbeelden bij, meneer. En daar verschijnen achtereenvolgens op het witte doek afgrijzelijke sferen. Verschrikkelijke open wonden. Meneer, ik sta achter in de zaal te kijken en ik denk bij mijn eigen dag, ga me krokken. Meneer, ik ren naar het toneel. Ik ren naar het toneel en ik roep tegen die man. Hey, ja, de S wil ook niet meer, want ik ben de hoektanden kwijt. Meneer, ik roep tegen die dokter. Hey, dokter, denken we een klein beetje aan de kroketten. Maar ja, meneer. Wat wil u, meneer? Een eigenzinnig type. Gaat ijzeren heinig door, meneer. Weer een sfeer op het doek. Meneer, ik ren naar de koffiekamer en ik zeg tegen de ober Jan, doe het vuur maar uit onder de kroketten. Want dat wordt niks vanavond. Nou, meneer, ik heb er 8 verkocht die avond, meneer. 8 kroketten met deze beide handen, meneer. Ik bleef met 92 kroketten zitten. En wat doet een man met 92 kroketten, meneer? Ze zelf opeten, ja, kom nou. Nee, meneer, ik heb als kind al zo geleden, meneer. Mijn vader zat ook in dit vak, meneer. Die was ook restaurateur, die kon ook niet inkopen, meneer. Ik heb een jeugd gehad, meneer. Dagen achter elkaar zaten we slaatjes te eten, meneer. Weken achter elkaar broodjes met rosbief, het kwam je strot uit. En die 92 kroketten aan mijn eigen kinderen opvoeren, nee, meneer, dan waag ik mijn kinderen niet aan. Daarom zeg ik, meneer Sonneveld, dat zal mij benieuwen vanavond. Toen ik hem na de pauze even opzij van het toneel zag staan en hem aankeek, zei ik tegen hem, en? Toen riep hij terug, alle 100 verkocht, meneer Sonneveld. En hij slofte terug naar de koffiekamer.
0: Dit is Gezellig Hollands met Adrie Spekley.

0: Ja man, heeft afgelopen vrijdag 20 februari zijn nieuwe single Dit is een droom uitgebracht en dat deed hij op zijn eigen label.
1: Nu volgt het instrumentale intermezzo bij Gezellig Hollands.
0: Bandleider, producer, arrangeur en liedjeschrijver Hans, oftewel James Last, is een van de belangrijkste figuren uit de geschiedenis van de lichte muziek. Vooral in de periode tussen 1965 en 1990 verkoopt hij miljoenen platen en leverde zijn groots opgezette show stevast uitverkochte zalen op. James Last, van huis uit jazzbassist, vond in 1965 een winnende formule toen hij de big band arrangementen koppelde aan eigentijdse hitsongs. In Nederland is hij vooral bekend geworden van zijn albums James Last op Klompen en James Last in Holland. Hij bleef tot op hoge leeftijd doorwerken. We horen nu een medley van Bedankt Lieve Ouders en Rozen voor Sandra. Hier is James Last.

0: Afgelopen zaterdag hoorde ik bij de collega's van het programma De Platenluisterrekker het nummer Esmeralda van de nog jonge zanger Justin de Wild. Een leuk nummer om ook in Gezellig Hollands te draaien.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: Ja, deze week is dat Arie Robus met het nummer Geen Dag Zonder Jou. Het is zijn derde single.

Jan Lelieveld was een geliefde zanger binnen het levenslied. In 2017 is hij op 61-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. We hoorden van hem ons eigen café. En met Jan Lelieveld is een uurtje Gezellig Hollands alweer bijna voorbij. Opmerkingen en bezoekjes kunt u sturen via de mail. Het adres daarvoor is gezellighollands@1vanlei.nl. Het programma nog een keer terug horen, dat kan op donderdag om 5 uur in de middag of anders om 3 uur zaterdagmiddag. Maar ook via de website van Xon 1 Vanlei. Ga daarvoor wel even naar Radio Gemist. Volgende week dinsdag om 6 uur in de avond is er weer een nieuwe Gezellig Hollands. Samenstelling en presentatie Adrie Spekley. En deze week sluiten we af met Ik leef mijn eigen leven van Samantha Steenwijk.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De dood van de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic roept verschillende reacties op. Het hoofd van het monument voor de massamoord in Srebrenica zegt dat zijn dood niet veel verandert. Volgens hem brengt het de doden niet terug. Mladic werd veroordeeld voor de genocide in Srebrenica in 1995, waarbij meer dan 8000 mannen en jongens werden vermoord. Hij overleed vandaag in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Nationalistische politici in Servië hebben lovende woorden over voor hem en zeggen dat hij is vermoord. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. De UEFA doelt daarmee op het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Hij zou een van de grootste aandeelhouders worden en ruim 4 miljard euro aan de FIFA betalen. De UEFA vindt dat bedrag erg laag en vermoedt daarom fraude. Een man van 43 uit de regio Groningen heeft minstens 121 kinderen verwekt als zaaddonor. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de man valse namen gebruikt en zijn zaad aanbiedt bij spermabanken en ook op sites waar wensmoeders naar een donor zoeken. Moeders van zijn kinderen voelen zich opgelicht en willen dat hij stopt. De 6e etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogacar, die daarmee nog steeds aan de leiding gaat. Hij won in de sprint met gemak van de Spaanse Enrique Mas. Die wist Pogacar bij te houden op een gravelklim. De achtervolgers zaten er een flink stuk achter. De Vlaamse Ramses de Bruyne won van dat groepje en kwam als derde over de streep. Het weer, het is broeierig, warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer en zon en dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

kennen we ze nog? De 12-inch singles uit de jaren 70, 80 en 90, maar ook uit het heden. Het komend uur komen deze 12-inch singles langs. We sluiten het uur af met een overzicht van de gedraaide nummers.

Perfect met I'm Perfect For You. Daarna was het de beurt aan René en Angela met I'll Be Good. En vervolgens hoorden we Georgia Marauders met Valley of the Dolls. Daarna was het de beurt aan good old Phil Collins met One More Night. En daarna James Brown met Graffiti. Vervolgens hoorden we Show Me Love van Robin S. En zojuist sloten we af met het vleugje Trance en wel Solar Stone van Solar Coaster. Samenstelling Adrie Speckley. Volgende week om deze tijd is er weer een nieuwe 12 inch. Graag tot dan.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet, maar hij kwam in beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig langer blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er nog meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Dat blijkt het onderzoek van Nieuwsuur, vertelt journalist Jan Klein-Nijenhuis.
2: Ja, wat we terug horen van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
1: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden, overleefde dat niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Raptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
1: Vanavond van 7 tot 9 is het weer tijd voor de meest swingende koopavond van de week.
2: Dit is Dance X op 1 Vallei.

0: Friends X. Met Ab, Joshua en Mike.
1: Een hele goede avond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dance Experience hier bij Een Vallei. En Joshua is er ook weer. Joshua is niet heel goed bij stem, dus ik vraag me af hoeveel die echt gaat zeggen vandaag. Maar goedenavond.
2: Hallo, goedenavond.
1: Dat bedoel ik.
2: Ja, dit is hoe ik nu klink. Dus ik denk niet dat ik heel veel ga bijdragen vanavond.
1: Zeg maar. Nee, maar je bent er wel gezellig bij. Dus,
2: zeker waar.
1: En dat is het belangrijkste, toch?
2: En zo
1: nou,
2: is dat.
1: Wat gaan wij vanavond doen? Vanavond gaan wij vooral lekkere muziek draaien. En we gaan nieuwe muziek draaien van het moment zelf. En dat vooral een beetje in de langere, apartere uitvoeringen. En ja, er komt van alles bij. We hebben nog een nieuwe remix van DJ Cees. We hebben nog een primeurtje vanavond bij de DanceX Mix Marathon. Dus alle reden om lekker te blijven luisteren naar Dance Experience. En

ja, mocht jij vanavond nog onderweg zijn naar Ede, naar het Kuiperplein. En je zit in je auto en je hebt Dance Experience aanstaat. Ik zou zeggen, blijf gewoon lekker in je auto zitten tot 9 uur. Want vanavond gaan we ongelooflijk lekkere hits draaien van het moment. En tot 9 uur is denk ik toch niet heel veel daar. Dus zet allemaal je radio gewoon met je raampjes open lekker keihard aan. En bouw je pre-party waar je op dit moment ook bent. En wij gaan gewoon zorgen voor de lekkere muziek vanavond. Of niet, Joshua? Ja, duimpje omhoog, dus dat is goed. Ja, er komt niet heel veel meer uit, dus... maar goed, hij is er wel, dus daar is ook weer wat voor te zeggen. Maar goed, de lekkere muziek was net van I Run van Haven in de David Guetta remix. En dit is een heerlijke plaat. Hey Everybody, Cult Her.

wel een lekkere plaat. Coulter. Hey everybody. En je hoort hem hier bij Dance Experience hier op 1 Vallei. Net zoals we net al zeiden, de hits van het moment. In lekkere speciale lange uitvoeringen.

primeur van DJ Seas, van zijn nieuwste remix. Die wij hier bij Dance Experience mogen gaan draaien. En dat gaan we maar eens doen na het aankomende nummer.

0: dat vond ik altijd wel weer lekker als de grote festivals zijn geweest. Ultra Miami, Tomorrowland in Belgium. En noem alle grote andere festivals maar op. Dat betekent dat er altijd weer een bak goede muziek uitgebracht wordt. Dus, en daar zijn wij wel blij mee, want dan kunnen wij dat gewoon weer lekker draaien hier bij Dance Experience. Zo ook deze heerlijke plaat van Justin. Turn the lights on. Sorry, turn the lights off. In de Hyperton remix. En dan is die compleet voor jou. Nou, wat we net al zeiden, we gaan vanavond de primeur voor Dance Experience voor Een Vallei draaien. De nieuwe remix van DJ Cees. En hij heeft een ongelooflijk goede track onder handen genomen van Patrick Cawley, Manergy. En ik kan je zeggen, dat is geen makkelijke track om te remixen. Maar hij heeft het toch maar weer mooi geflikt. Dus dan gaan wij hem gewoon lekker draaien hier bij Dance Experience. Als die wil.
1: Dit is Dance X op 1 Vallei.

0: uit de tijd dat deze track nog compleet analoog opgenomen is. En dat betekent dat er heel veel variatie zit in het BPM-gehalte. Is het wel knap dat je zo'n track zo onder handen durft te nemen door er van alles aan gaan toe te voegen en het nummer gewoon jezelf maken. En dat is wel gelukt in deze uitvoering. Ik weet niet wat jij ervan, Josh, wat vond je ervan? Een dikke duim omhoog? Nou, dat is mooi. En wij gaan het weer doorgeven richting België. Daar komt Cies vandaan. En zoals je gewend bent van Dance Experience, hebben wij regelmatig hier de nieuwe remixen van DJ Cies in ons programma. En af en toe ook een lekkere U-mix. Dus altijd lekker garantie voor hele lekkere tracks, zeg maar. Dus dat. Nou, en dan gaan we maar weer door met nog veel meer lekkere muziek. Want we hebben nog meer dan genoeg, denk ik, eigenlijk. Dus kijk het op de klok. Nou, kan nog 18 minuten. Dat kan nog wel.
1: Dit is Dance X met Ab, Joshua en Mike op één Vallei.

Ja. En zo gaan we heel langzaam richting de klok van 8 uur. Met daarna nog veel meer lekkere hits hier te horen bij Dance Experience op 1 Vallei. Dus blijf vooral luisteren naar het tweede uur. En niet te vergeten de heerlijke mixen van vanavond die daarna nog komen. Dus, wij zien je in ieder geval graag straks na het nieuws. Joshua is er nog wel, maar er komt niet veel geluid meer uit dus.

0: nieuws van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten, volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De experts houden er rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten van de gletsjer heeft versneld. Een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het draait om het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. De UEFA heeft vermoedens van fraude, zegt deze onderzoeksjournalist.
2: Het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstige WK van de hand werd gedaan, hè, aan de schoonzoon van Donald Trump, 4,2 miljard. En dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien ook klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht.
1: Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Een deel van de hoge snelheidslijn blijft in 2028 en 2029 langer dicht dan verwacht. Dat meldt ProRail. Zo zal het stuk tussen Hoofddorp en Rotterdam maandenlang afgesloten zijn. Bij een aantal viaducten zijn de herstelwerkzaamheden volgens de spoorbeheerder complexer dan eerder werd gedacht. ProRail denkt dat alles in 2031 hersteld is. Het weer broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Een graad of 22 wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Fabulous производство компьютерных персональных спутников.
1: Vanavond van 7 tot 9 is het weer tijd voor de meest swingende koopavond van de week.
2: Dit is Dance X op 1 Vallei.

Hallo Joshua. Duim omhoog. Kijk, hij is er nog wel, hè. Dus er is van alles voor te zeggen. Dus doet hij goed. Ben je nog een beetje tevreden met de muziek van vanavond? Ook nog. Dus nou, dan doen we het helemaal lekker.

aan. Zo zijn we alweer lekker los in de tweede uur van Dance Experience hier bij Eenvallei. Met vanavond de heerlijke, lekkere tracks vanuit het heden. Normaal draaiden we altijd wel een beetje in het verleden, maar vandaag zitten we lekker in het heden. In de lekkere, lange uitvoeringen, de extended remixen, speciale uitvoeringen en van alles en nogal wat meer. Maar goed, na deze plaat gaan we even praten over de mixmarathon van deze week, want daar valt weer genoeg over te vertellen. Dus blijf vooral lekker luisteren.

0: is Dance X op 1 Vallei.
1: De Dance X Mix Marathon.
2: Zo, even een rustmomentje in dit lekkere dancegeweld van vanavond. We gaan het eens hebben over de Dance X Mix Marathon van vanavond. We hebben weer een heerlijke mixen mogen ontvangen. En wel een hele speciale mix waar we mee aftrappen vanavond. Het is gemaakt door John Vergeer, onze buurman achter het gele hekje. John, oftewel DJ Amok, heeft een geweldige mix gemaakt met het thema The Prodigy. Dus ja, als je daarvan houdt, ik zou zeker blijven luisteren. Want ik heb van de week thuis even zitten luisteren, maar zeer de moeite waard. En dan, om 10 uur, hebben we een nieuwe mixer in onze familie. En daar zijn we ontzettend trots op. En dat is Mark Wessel. En Mark Wessel draait onder de naam DJ Mawel. Mawel. Hij komt uit Coevorden en heeft ons gevonden via de website. Hij was een beetje aan het rondkijken op het internet naar ja, waar hij eventueel zijn mixen kon laten horen op radiostations. Want de stations waar hij vroeger bij draaide, die bestaan niet meer of zijn opgegeven of wat dan ook. En zodoende kwam hij bij ons via www.dancex.nl. Stuurde een mail met daarbij een heerlijke demo. Waarbij hij gelijk verkocht was. En zoiets had van, joh, jou wil ik bij ons in de familie hebben. Dus vanaf deze week, vanaf 10 uur vanavond, regelmatig hier te horen bij Dance Experience Mix Marathon, DJ Mawel. En dan vanaf 11 uur tot 12 uur hebben we weer een heerlijke mix All the Way from Brazil mogen ontvangen. Van onze grote Braziliaanse vriend, Valdo Campos. En voor degene die dachten van, nou, vroeger hadden wij een drietal altijd op de donderdagavond. Nou, we zijn weer in gesprek en wie weet gaan we binnenkort dat weer in gang zetten. Ricky Levine, Bajun Nedescu en Valdo Campos met z'n drieën. Week in, week uit. Gewoon geweldige muziek om naar te luisteren naar het programma van Dance Experience. Of dat op de donderdag of de zaterdag wordt, ja, blijf vooral luisteren, dan ga je dat vanzelf horen. Genoeg ontwikkeling dus. Wat ook in de ontwikkeling is, en daar zijn we wel heel erg blij mee, is de Dance X Mix Marathon Live editie nummer 5. En bij deze kunnen we de nieuwe datum kunnen we gaan bevestigen. En dat wordt 31 oktober. Dus 31 oktober live vanuit de studio's vanuit 1 Vallei. En het leuke is, en daar zijn we nog wel mee bezig, maar het leuke gaat worden, is dat jij kan komen kijken bij ons. Maar over de details hoor je binnenkort meer. Daar hebben we binnenkort nog een bespreking over. Volgende week is Mike er ook weer. Dus dan kunnen we alle knopen definitief doorhakken. En dan kunnen we jou gaan vertellen wat we 31 oktober hier allemaal in de studio gaan doen. De eerste onderhandelingen met de DJ's voor die avond en voor die dag zijn al in gang. Dus dat belooft weer veel moois. Er komen ook weer nieuwe DJ's bij. Dus dat is ook wel leuk. Dus ja, beloof weer een mooie episode te worden. En Joshua is alweer druk bezig om het zo mooi mogelijk voor jullie in beeld te krijgen. Dus komt al wel goed. Maar goed, wij zijn Dance Experience. En wij zenden uit op de donderdagavond van, 9 tot, of van 7 tot 9 uur. En dat doen we vanavond met de hits van dit moment. En dan gaan we ook weer lekker mee door naar deze geweldige aankondigingen van deze week. Dus we gaan nog even lekker non-stop in de mix door hier bij Dance Experience in het tweede uur van Dance Experience. En dat doen we omdat we een beetje solidair zijn met Joshua vanavond. Dus Joshua is niet geheel bij stem vanavond. We zien regelmatig allerlei duimpjes en vingers de lucht in gaan. Met name een middelste vinger, geloof ik. Maar goed, maakt niet uit. Wij gaan door met lekkere muziek hier bij Dance Experience.

0: Wel wel hier in de studio, want ja, de hits van nu zijn op dit moment gewoon weer lekker om te draaien. Dus, en dat doen we dan ook. Goed, volgende week is Mike, als het allemaal goed gaat, ook weer gewoon terug van de partij hier bij Dance Experience. En dan, als het goed is, is de stem van Joshua ook weer terug van vakantie. Dus ik moet zeggen, toen hij binnenkwam, klonk hij nog ergens na. Op dit moment is het nergens na. Maar goed, geen enkel probleem. Volgende week is hij er gewoon hopelijk weer bij. En dan hopelijk weer met zijn eigen stem. Zodat we hem weer kunnen aanhoren hier in de studio en jullie op de radio. Voor degene die nog gaan naar de Hollandse avond hier op het Kuiperplein. Bij de Edese Heideweek. Veel plezier. Hou het weer in de gaten, want het belooft niet heel veel goeds. Goed, noteer hem vast in je agenda. 31 oktober, editie nummer 5 van de Mix Marathon Live. En vanavond nog de mixen van Sean Vergeer, DJ Amok. Mark Wessel, DJ Mawel en Valdo Campos. Tot de klok van 12 uur zijn wij nog helemaal bij jou. Dus gewoon alle reden om lekker te blijven luisteren naar Dance Experience hier bij Eenvallei. En wat ons betreft, tot volgende week.
1: Dit is Eenvallei met het nieuws van 9 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er ook enkele Nederlanders bij. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
3: We schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis.
2: Ander nieuws dan. In Kameroen heerst woede na 8 moorden op vrouwen in ruim een week tijd. Het aantal moorden op vrouwen in het land stijgt al jaren. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen. SC Twente is door naar de hoofdfase van de Conference League. De club versloeg Karabach in Azerbeidzjan met 4-1. Dat was genoeg om de achterstand van de 0-1 nederlaag van de thuiswedstrijd weg te poetsen. Na reguliere speeltijd stond het 1-1, maar in de verlenging wist Twente 3 keer te scoren, mede dankzij spits Wout Weghorst. SC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League en is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK bereikt. In Amstelveen wonnen ze van België dankzij een treffer van Frederik Matla. De Belgen maakten het Oranje zeker in de eerste helft erg lastig. Vlak voor tijd scoorden de Belgische hockeysters, maar die goal werd afgekeurd. Het is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdag om 6 uur 's avonds. Argentinië of Australië wordt de tegenstander. Het weer, het is broeierig warm. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Morgen ook onweer, maar ook zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eenvallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Nieuws van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou Infantino van plan zijn geweest om de aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon. Dat is de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
2: Je kunt het zien als de volgende stap in het strak trekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter en nog nooit vertoond eigenlijk.
1: Ander nieuws dan. In ruim een week tijd zijn er in Cameroen zeker 8 vrouwen gedood. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen om vrouwen en meisjes te beschermen. Het aantal vrouwen dat gedood wordt in Cameroen stijgt al jaren. Tussen januari en april dit jaar werden zeker 50 vrouwen vermoord. In het hele jaar daarvoor waren dat er 77. Mensenrechtenorganisaties verwijten de regering dat er te weinig wordt gedaan om de vrouwen te beschermen. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, in de middag wel weer wat buien. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld. Maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Femke Boeres-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. Daarmee was ze 17e sneller dan vorige week vrijdag. Het was nog niet genoeg voor de winst. Haar Zwitserse concurrente Audrey Werro was nog iets sneller. En FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. En FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst die eerder veel kritiek kreeg. En Nederland staat zaterdag in de finale van het WK Hockey. De hockeyvrouwen wisten met 1-0 te winnen van België. De wedstrijd zaterdag in Amstelveen is tegen Argentinië of Australië. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, maar 's middags wel weer buien met kans op onweer bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Vannacht trekken de buien verder naar het noorden. Morgen begint droog. 'S Middags wel weer buien met kans op onweer en ook zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft in een tuin in Bokstol een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400 en er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet.

0: Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer en waterdamp boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. Later vanmiddag wel weer kans op buien, met kans op onweer ook. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Vallei met het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is